0: Goeienacht. Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. De omgeving werd afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. In Venezuela zijn nog meer doden geteld na de twee zware aardbevingen van vorige week. Het gaat om 1450 slachtoffers. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, want tienduizenden mensen worden nog vermist. Intussen schiet ons land niet alleen te hulp met een reddingsteam om overlevenden te vinden, maar er is ook een marineschip onderweg met noodhulp. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En mooie woorden van de bondscoach van Marokko. Heeft bewondering voor het Nederlands elftal, zei hij op een persconferentie, maar toch denkt hij Oranje op het WK te kunnen verslaan. Nederland en Marokko spelen morgen nacht tegen elkaar in Mexico. De winnaar neemt het in de achtste finales op tegen Canada. Het weer van Weer Online. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Q Music.
1: Maximum Summer.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Goedemorgen.
1: Kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien, moeten steeds langer wachten op een pleeggezin. Volgens de Telegraaf is het aantal pleegouders hard aan het dalen. Dat komt doordat minder mensen pleegouder willen worden en er ook veel mee stoppen. Honderden kinderen staan nu op een wachtlijst en dat dreigen er alleen maar meer te worden. Een klein wonder in Venezuela. 4 dagen na de zware aardbevingen hebben reddingswerkers een vader en zijn zoon levend onder het puin vandaan gehaald. Eerder werden al een moeder en haar 9 maanden oude baby gered. Toch blijft het aantal doden in Venezuela oplopen. Het zijn er nu zeker 1450. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. En Oranje-aanvaller Cody Gakpo is klaar om op het WK tegen Marokko te spelen. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman gezegd op een persconferentie. Gakpo en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Gakpo besloot om toch te blijven op het WK. En volgens Koeman kan hij morgen nacht dus in actie komen. Het weer van Weer Online. Overdag aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: Goedemorgen.
1: Op het strand van Texel is gisteravond een dode gevonden. Een voorbijganger zag het slachtoffer liggen en sloeg alarm. Er zijn nog veel vragen. Zo is het niet duidelijk om wie het gaat en of het lichaam is aangespoeld of dat het slachtoffer is overleden op het strand. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen heel snel afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. Amerika en Iran gaan elkaar niet meer aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft een Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren er de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag nog even blijven op het WK. Na zijn goede optredens in de groepsfase heeft de FIFA hem beloond met een nieuwe wedstrijd. Makkely fluit morgenavond Frankrijk tegen Zweden. Het wordt zijn derde wedstrijd op dit WK. Het weer van Weer Online. Overdag eerst nog vaak bewolkt, daarna steeds meer zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.
3: Non-stop hits.
4: Quiero que se morrulá y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Goedemorgen. Meer Nederlandse hulp voor Venezuela na de aardbevingen daar. Een Nederlands marineschip dat al in de buurt was, brengt nu water, eten en andere hulpgoederen. Op Curaçao zamelen mensen spullen in, hoort NOS.
1: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En binnenkort komen we speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
0: Een Nederlands zoekteam helpt al mee in het rampgebied, want er zijn nog tienduizenden vermisten. Dan naar eigen land, meerdere doden en gewonden bij ongelukken. Bij een botsing tussen twee auto's in Overijssel is een man overleden. Een vrouw heeft een aanrijding in Heerenveen niet overleefd. Bij beide ongelukken viel ook een gewonde en onderzocht wordt wat er is gebeurd. Ondertussen ook onderzoek op Texel naar de vondst van een dode op het strand. Veel is nog onduidelijk. Iran en Amerika zeggen elkaar niet meer aan te vallen. Dat hadden ze eigenlijk al gezegd, want ze spraken laatst een tijdelijke vechtpauze af. Maar daar hielden beide landen zich niet aan. Morgen wordt volgens Amerikaanse media verder gepraat in Qatar over een definitief vredesplan. En Canada is door naar de achtste finales op het WK voetbal en wordt de tegenstander van Oranje of Marokko. Dat hangt van komende nacht af. Canada versloeg Zuid-Afrika met 1-0 in blessuretijd.
2: Nu dan Estacio, de goal voor Canada.
0: Ondertussen heeft Oranje-bondscoach Koeman een update gegeven over Cody Gakpo, die zijn zoontje is verloren tijdens de zwangerschap. Hij is klaar om te spelen en Gakpo zegt volgens Koeman dat het kan. Dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, ook bewolking. In het zuiden kans op een bui, 22 tot 27 graden.
3: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronsgroen Wonen.
4: Kubota Trekker? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Non-stop hits.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Renew.
5: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop hits.

0: deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
4: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
5: Een heel boek? En de kinderen dan?
4: Die zijn veel te druk met spelen.
5: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
4: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
5: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
4: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
3: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatsje.
12: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
3: Goedemorgen. Steeds meer problemen bij mensen die medicijnen vaak illegaal inspuiten om kilo's kwijt te raken. Het aantal vergiftigingen is verdubbeld naar 150. Deze expert bij RTL vertelt waar mensen last van krijgen.
4: Heel veel buikpijn, heel veel diarree, misselijkheid, braken. In sommige gevallen is dat misselijkheid en braken dusdanig ernstig dat ze met uitdrogingsklachten opgenomen moeten worden.
3: De meeste mensen komen aan de prikken buiten een arts om, met alle gevolgen van dien dus. Politieonderzoek op Texel. Wandelaars vonden gisteravond laat een dode op het strand. Wat er precies is gebeurd, wordt nu uitgezocht. Ook onderzoek naar twee verkeersongelukken met doden. Zo is in Heerenveen een vrouw in een auto overleden. In Overijssel een man bij een botsing tussen twee wagens. 1450, dat is het officiële dodenaantal na de aardbevingen in Venezuela. Maar daar zal het niet bij blijven, is de verwachting. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Een zoekteam uit ons land helpt mee. Een Nederlands marineschip dat al in de buurt was van Venezuela komt hulpgoederen brengen. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde op het WK na het uitschakelen van Zuid-Afrika. In de blessuretijd wisten de Canadezen de enige goal te maken.
5: Canada lijkt op weg naar de laatste 16. Naar misschien wel een confrontatie met Oranje.
3: De tegenstander komt dus uit de pot Nederland-Marokko komende nacht om 3 uur. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, ook wat wolken en in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 21 tot 27 graden.
6: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
7: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.
8: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: 33 inmiddels. Samen met Mark Ronson, Amy Winehouse wilde ik zeggen, moet je mij horen. Miley Cyrus.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, die is geen 33, dat zal ze ook niet meer halen, helaas. Goedemorgen, het is 8 minuten over 7. Het zal het weekend nog zijn dat het in mijn hoofd zit. Of anders dat het ineens wat cooler is, dat ben ik niet gewend.
1: Daniel Smulders.
0: Zoiets zal het zijn, hè. Goedemorgen, het is een mooie dag vandaag. De temperatuur gaat eindelijk een beetje omlaag. Ja, dat is al in dagen niet gebeurd. De temperatuur is nu zo. Dit hebben we al in een ruime week niet gehaald. De temperatuur die nu is. 29 juni vandaag. De dag begint met veel bewolking. Plaatselijk wat regen of een enkele onweersbui. In de loop van de middag breekt de zon vaker door. Blijft het op de meeste plekken droog. En het wordt een graad of 28 in de provincie. En overwegend droog ook de komende dagen. Dit wordt alweer wat beter. Hè? Temperatuur nu in Maastricht. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Q-Music.
0: 18 graden. Zo, die hebben we al lang niet meer gezien. Hè? En moeten we nu alvast feliciteren Maas Bracht. Het wereldrecord frikandel. Mooi is dat, hè? 41 meter tijdens de Maas Bracht havendagen. Dus de wig probeert. Nieuw wereldrecord is gevestigd. 41,45 centimeter lang. Een mega lange XXXXXXXXL frikandel. Recordpoging leverde niet alleen de aandacht op internationaal, maar bracht ook €65.000 op voor KWF. Mooi, mooi, mooi. De eerste meter werd geveild al voor €32.000. Ik kan dit soort acties altijd heel goed hebben. Vind ik leuk. Het is een goede manier om geld in te zamelen natuurlijk. Aandacht te krijgen voor het goede doel. Zo meteen Q-update. We houden je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie. Dus man, het 25 jaar overleden. Die hebben ze uit de Maas moeten halen bij Elslo. Details zometeen.

de best. Goedemorgen, dit is Q Music Limburg waar je naar luistert. We hebben het nieuws van het afgelopen weekend. Dit is de Q Update. De man die gisteravond uit de Maas bij Elslo werd gehaald is overleden. Het gaat om een 25-jarige man uit Hasselt die samen met vrienden verkoeling zocht in het water bij Maasmechelen. Volgens Belgische media zijn hij mogelijk verrast door een onderstroming. Hulpdiensten uit België en Nederland kwamen massaal in actie, maar konden zijn leven niet meer redden. De verkeerspolitie heeft in Heerlen opnieuw een automobiliste aangehouden die zonder geldig rijbewijs reed. Dat was al de 7e keer dat de man hiervoor werd betrapt. Ook bleek zijn auto niet verzekerd te zijn. Het voertuig is in beslag genomen. De zaak wordt opnieuw aan de rechter voorgelegd. En bewoners van wooncomplex Sint-Louis in Weert sloegen gistermiddag alarm nadat ze brandlucht roken. De brandweer stelde direct een onderzoek in. Melding leidde tot extra onrust omdat er in het verleden al meerdere brandincidenten en rookontwikkelingen in het complex zijn geweest. Over de oorzaak van de brandlucht is verder niets bekend. Tot zover de Q-update. We houden je op de hoogte. Wat er gebeurt in je eigen provincie? Even snel een blik op de weg. Op dit moment staat er één klein filetje in onze mooie provincie. Dat is de A73. Je rijdt van knooppunt Tiglia naar Venlo West. 3 minuten vertraging over 4 kilometer.

0: Wat leuk dat je luistert. Kill Music Limburg met hartstikke veel muziek voor je deze ochtend. Coldplay, BTS komt eraan. Ook Teddy Swims over een paar tellen.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft

0: geld niet liggen. Lidl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39.95.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, de nieuws van nu.nl.
6: Goedemorgen. Steeds meer problemen bij mensen die medicijnen vaak illegaal inspuiten om kilo's kwijt te raken. Het aantal vergiftigingen is verdubbeld naar 150. Deze expert bij RTL vertelt waar mensen last van krijgen.
7: Heel veel buikpijn, heel veel diarree, misselijkheid, braken. In sommige gevallen is dat misselijkheid en braken dusdanig ernstig dat ze met uitdrogingsklachten opgenomen moeten worden.
6: De meeste mensen komen aan de prikken buiten een arts om, met alle gevolgen van dien dus. Politieonderzoek op Texel. Wandelaars vonden gisteravond laat een dode op het strand. Wat er precies is gebeurd, wordt nu uitgezocht. Ook onderzoek naar 2 verkeersongelukken met doden. Zo is in Heerenveen een vrouw in een auto overleden. In Overijssel een man bij een botsing tussen 2 wagens. 1450, dat is het officiële dodenaantal na de aardbevingen in Venezuela. Maar daar zal het niet bij blijven, is de verwachting. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Een zoekteam uit ons land helpt mee. Een Nederlands marineschip dat al in de buurt was van Venezuela komt hulpgoederen brengen. En dan naar het WK voetbal. Canada heeft zich als eerste land geplaatst voor de volgende ronde op het WK na het uitschakelen van Zuid-Afrika. In de blessuretijd wisten de Canadezen de enige goal te maken.
8: Canada lijkt op weg naar de laatste 16. Naar misschien wel een confrontatie met Oranje.
6: De tegenstander komt dus uit de pot Nederland-Marokko komende nacht om 3:00. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, ook wat wolken en in het zuidoosten kans op een bui. Het wordt 21 tot 27 graden.
9: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.

0: bedenken, al lang niks meer gehoord. Van Coldplay. Terwijl die BTS nog volop aan het optreden is. Hè. Ze staan, voor een paar dagen. Komende woensdag staan ze in België. Brussel, twee keer zelfs. Woensdag en donderdag. Jongens, Q Music Libre, goedemorgen. 29 juni 2026, Q-update komt er zo meteen aan. Bouw je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere Persona ziekenhuis na verkeerd mengen zwembadchemicaliën en drenkeling bij Elslo overleden. Meer zo.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Op deze 29 juni, de dag begint met veel bewolking. Plaatselijk trekt er wat regen en een enkele onweersbui over wellicht. In de loop van de middag breekt de zon door. Blijft het op de meeste plekken droog. Temperatuur een graadje of 28. Eindelijk, lekker.
1: Daniel Smulders.
0: Ja. Dan komen we meer in de waarde die iedereen iets meer accepteert. Hè? Komende dagen blijft het warm, overwegend droog in de provincie. Goedemorgen, Brunsum.
2: Goedemorgen, Q.
0: Hi, goedemorgen. 29 graden. Geniet er nog even van, want de temperatuur gaat wel weer omhoog. Volgende week staat er allemaal 32 op de thermometer, op de planning. Maar dat is pas volgende week, hè. Kan nog veel gebeuren in de tussentijd. Maak je geen zorgen. Het nieuws van vandaag is onder andere dat Nederland natuurlijk tegen Marokko speelt. 3 uur komende nacht. Maar ja, wat ga je doen? Hey, kijken. En hoe dan? Ga je van tevoren slapen? Ga je erna slapen? Trek je door? Of neem je morgen vrij? Ga je gewoon met de slaapkop op je werk zitten? Hoe ga je dit doen? Slaapexperts, die hebben dan natuurlijk een reactie op gegeven. Zo werkt dat, hè? Slaapexperts die adviseren om hun slaapritme, de slaapritme van de fans, hè, zo min mogelijk te verstoren. Het advies? Ga eerder naar bed. Vermijd cafeïne, alcohol en zware maaltijden tijdens de nacht. En probeer na afloop nog enkele uren te slapen. Dat gaat natuurlijk niet als je de kroeg in gaat. Want daar zal het bier rijkelijk vloeien. De bitterballen die zullen gewoon ook om 3:30 de frituurpan even aan dippen en vervolgens bij jou in je mond terechtkomen. Lukt daarna slapen niet meer, blijf dan niet woelig. Sta op, doe iets ontspannends. En als je kunt kiezen, neem een vrije dag. Misschien wel de allerbeste tactiek. Ja, het is altijd een goede tactiek. Het is altijd een goede tactiek om vrij te nemen, toch? Sterker nog, er zijn mensen die hebben ooit een bijzondere uitspraak gedaan.
3: I don't know who else needs to hear this, but you can't have a bad day at work if you don't go.
0: Is waar, hè? Zo meteen. Q-Music Limburg, Jennifer Lopez, Let's Get Loud komt eraan. Eén file op dit moment in de provincie is de A73, Maasbracht-Nijmegen, van knooppunt Tiegelen aan de Venlo-West. Je zit er 3 minuten aan extra reistijd. En, oh, ik wou mijn grote mond, ik zeg dat is de enige, is helemaal niet waar. Komt toch net binnen A2 Maastricht-Eindhoven. Vanaf Maarrezen naar knooppunt Leenderheide, 5 kilometer.

0: Dit is Kill Music Limburg. Goedemorgen, het is een mooie dag vandaag. Come check this. De temperatuur is eindelijk een beetje normaal. 27, 28 graden. Ik hoor iemand denken...
1: Is dat normaal?
0: Nee, het is ook niet normaal, maar... Wel meer zomer, toch? En je krijgt de alarmschijf. De nieuwe Somber is My Body Isn't Ready. Dat vind ik een vreemde titel. Dat kun je op allerlei manieren opvangen, maar ja, je gaat hem zo horen. Eerst krijg je de Q-update, dus het nieuws. Van het afgelopen weekend, de Q-update. Gisteravond is uit de Maas bij Elslo een overleden persoon gehaald. Het gaat om een 25-jarige man uit Hasselt die samen met vrienden verkoeling zocht in het water bij Maasmechelen. Volgens Belgische media is hij mogelijk verrast door een onderstroming. Hulpdiensten uit België en Nederland kwamen massaal in actie, maar konden zijn leven niet meer redden. Bij een privézwembad in Weert is gisterochtend iemand onwel geworden nadat zwembadchemicaliën verkeerd werden gemengd. Door een chemische reactie kreeg het slachtoffer last van de luchtwegen. Hij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio was er geen gevaar verder voor omwonenden. En de A2 bij IJsden en Gronsveld is deze week tijdens de nachtelijke uren op verschillende trajecten afgesloten. Heeft te maken met onderhoudswerkzaamheden. De afsluitingen gelden telkens tussen 8 en 6 uur. 8 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Je moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd, zowel richting Maastricht als richting Luik. En tot zover de Q-update.
2: De Q-music alarmschijf. Somber, my body.

veel muziek in de ochtend. Dit is Q Music Limburg. Dat was nieuwe muziek. Sambar, die alleen maar hits weet te scoren, die lang in de top 10 blijven staan. Nieuwe track, My Body Isn't Ready is de alarmschijf deze week.

0: lekkere zomerliedjes dat toch.
1: Yo Gel.
0: Kalani Dikham, Think of Me, hoor je. Q Music Limburg. Muziek die deze lente en zomer te horen is echt geweldig. Helemaal in het sfeertje, vind je ook niet? Zo, de Rijkminuut van Limburg, altijd 8:15. WhatsApp-nummer komt hier. Er is 06-33-345-345. Kom maar door, je bent misschien zo wel op de radio.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Q-Music Limburg. Goedemorgen. Steeds minder mensen willen pleegouder worden. In een paar jaar tijd is het aantal met duizenden gedaald, schrijft de Telegraaf. Veel pleegouders stoppen ermee omdat er steeds meer op hun bordje komt te liggen en daardoor melden zich ook minder nieuwe mensen. Daardoor moeten kinderen steeds langer wachten op een geschikte plek. 4 dagen na de zware aardbeving in Venezuela staan een vader en zoon levend onder de puin vandaan gehaald. Toch loopt ook het dodental nog altijd op. Inmiddels zijn er zeker 1450 mensen overleden. Nog altijd zijn er tienduizenden vermisten. Er is steeds meer hulp voor het land. Een Nederlands marineschip dat al in de buurt was, brengt nu water, eten en andere hulpgoederen. Op Curaçao samelen mensen spullen in, hoort de NOS.
18: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En binnenkort komen we speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
0: Ander positief nieuws. Een groot deel van het rampgebied heeft weer stroom, zegt de interim-president. Een waarschuwing voor morgen voor iedereen die online afslankprikken koopt. Weet wat je inspuit. Steeds meer mensen worden ziek doordat ze zelf afslankmiddelen bestellen en gebruiken. Buiten een arts om. Het aantal meldingen van vergiftiging stijgt en stijgt. Mensen zien op social media medicijnen die worden aangeprezen. Maar het gaat soms om goedjes die hier niet zijn goedgekeurd. En dan het WK voetbal. Gakpo kan spelen in de wedstrijd tegen Marokko, heeft bondscoach Koeman gezegd. Het zoontje van Gakpo overleed tijdens de zwangerschap, maar hij blijft op het WK. Vannacht om 3 uur speelt Oranje tegen Marokko in Monterrey. En dat betekent dat ook de Oranje dubbeldekker daar weer naartoe gereden is. De rit ging niet makkelijk, want het is heet.
1: Ik ben bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen, omdat die bus eigenlijk kookte.
0: De Oranje-fans kunnen gerust zijn. Koeman zegt kansen te zien om Marokko te verslaan. En dan het weer van Weerplaza. Een dag met veel zon en wat wolken. In het zuidoosten kans op een bui. 21 tot 27 graden.
5: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
6: Win jij de allerlaatste tickets?
5: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
19: Only

0: Martin Garrix samen met Jags. Told you so. Heb je dat meegekregen van Martin Garrix? Dat hij was gaan optreden ergens. Samen met Ed Sheeran. En op een of andere manier had hij, was bekend geworden dat ze in de buurt waren. Was ergens een bruiloft. En die hadden gevraagd: hey Martin Garrix, wil jij niet even komen draaien? Als je toch klaar bent met je optreden. Die dachten, nou, daar horen we nooit meer iets van. Hij kwam gewoon, hè, met Ed Sheeran ook.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Die gewoon Ed Sheeran en Martin Garrix op je bruiloft. Hè? En Edje ging nog even zingen ook, niet alleen maar zuipen. Nee, en Martin Garrix ging ook niet aan de bar hangen. Die ging ook nog eens even lekker een moppie draaien. Nou, bruiloft om nooit te vergeten, dat duidelijk.
1: Daniel Smulders.
0: Ja, dat zou het zijn. Zou je op onze bruiloft willen komen, Martin Garrix en Ed Sheeran? En dat ze dan zeggen, ja, is goed, dan gaan ze aan de bar zitten. En helemaal kapot zuipen. Ga je ook zingen? Nee, hoezo? Dat heb ik nog niet gevraagd. Nou, het is gelukkig niet gebeurd. Het is 5:05. Goedemorgen. Je luistert Q Music Limburg. Het is in juni 29. De dag begint met veel bewolking. Er kan zelfs wat regen vallen. Viel me vanochtend ook al op. Weet je, dat ik dacht, beetje nattigheid. Ik had er zelfs nog een beetje onweren vanochtend. Maar dat is echt minimaal. In de loop van de middag breekt de zon vaker door en blijft het op de meeste plekken droog. Temperatuur 27, 28 graden. Ook de komende dagen blijft het warm en overwegend droog in de provincie. Temperatuur op dit moment in Heerlen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 20 graden. Leuk dat je luistert. Q Music Limburg. We hebben een nieuw record. Heb je meegekregen? Ja, ja. We hebben een nieuw record.
3: 38,15 meter. De lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
0: Ja, Immersbracht is namelijk de langste frikandel ter wereld gebakken. Dat is gisteren gebeurd. Snack had een lengte van 41,45 meter. Moest een speciale frituurpan worden gemaakt. Was altijd leuk, de voorbereiding alleen al. Hè. Maandenlang hebben ze van die bakken aan elkaar moeten lassen. En vervolgens moet daar een partij frituurvet in. Nou, en dan wordt die frikandel erin gelaten. Onder luid applaus, zak de frikandel! Dat is allemaal gelukt. En uiteindelijk kon je als bezoeker een stukje van de frikandel kopen. Opbrengst gaat naar KWF Kankerbestrijding. Dit vind ik echt altijd van die ludieke, mooie acties om geld in te zamelen. En ben je klaar voor voetbal vanavond? Ah, 3 uur. Wat ga je doen? Van tevoren slapen of daarna? Laat even weten waar je gaat kijken. Ik ben heel benieuwd. Via de WhatsApp op 06-33-345-345. Q-update komt er zo meteen aan. Wat zit daar onder andere in? Nou, dat er een drenkeling bij Elslo is overleden. 25-jarige man. En Hartleerse bestuurders opnieuw betrapt. 11 keer zonder rijbewijs rijden bij elkaar. Meer zo in de Q-update.

op een boom. Dark before the dawn. Sammy, jij hoor je. Het is 7:11, officiële tijd. Dit is het nieuws van de afgelopen uren en het weekend. Dit is de Q-update. Gisteravond is uit de Maas bij Elslo een overleden persoon gehaald. Het gaat om een 25-jarige man uit Hasselt die samen met vrienden verkoeling zocht in het water bij Maasmechelen. Volgens Belgische media is hij mogelijk verrast door een onderstroming. Hulpdiensten uit België en Nederland kwamen massaal in actie, maar konden zijn leven niet meer redden. Bij een privézwembad in Weert is gisterochtend iemand onwel geworden nadat zwembadchemicaliën verkeerd werden gemengd. Door een chemische reactie kreeg het slachtoffer last van de luchtwegen en is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio was er geen gevaar voor omwonenden. En de politie heeft in Heerlen en Urmond twee automobilisten aangehouden die samen al 11 keer zijn betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. De bestuurder in Heerlen liep voor de 7e keer tegen de lamp en reed bovendien in een onverzekerde auto. In Urmond werd een man voor de 4e keer aangehouden. Hij testte daarnaast opnieuw positief op drugsgebruik. Beide voertuigen zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten zich opnieuw voor de rechter verantwoorden. Tot zover de Q-update. Minuut van Limburg komt eraan. Altijd vaste prik, 8:15. Met jouw positieve bijdrage voor vandaag. Hier is het nummer 0633-345-345. Als je daar je bericht naartoe stuurt, ben je misschien zo meteen wel op de radio. En dan zie je, Little Mix.

0: is het Q-Music Limburg. Hoog tijd voor de minuut van Limburg. Je weet, het is jouw momentje dat je je positieve bijdrage voor vandaag via de WhatsApp zo op de radio kunt gooien. Houd het kort, houd het positief. Typ het in, spreek het in. En zo handelen we dat gewoon af. Eens even kijken wat er is binnengekomen. Ah, kijk eens wat we hier hebben.
1: Goedemorgen, luisteraars van Q-Music.
0: Hallo.
1: Oep, oep, oep, oep. Het is gelukkig een beetje afgekoeld.
0: Ja.
1: Het is van maandag, bijna weekend.
0: Ja, dat is altijd zo. Goedemorgen, het is 27 graden vandaag. Dat voelt bijna fris. Dat stuurt Rens. Mijn wekker staat voor komende nacht om 3:10. Oranje speelt 3 uur, dat missen we natuurlijk niet. En morgen ben ik wel iets minder productief waarschijnlijk. Dat zegt Dennis. Hier is de discussie ook begonnen, Daniel. Vroeg naar bed of gewoon doorhalen voor Oranje? Ja, wat ga je doen? Het is een lastig ding. Ik weet ook niet of ik ga kijken. Ik heb morgen gewoon een radioprogramma, heel vroeg. Dus probeer dat je denkt, nou weet je wat, ik ga van tevoren slapen. Maar ja, wat dan? Ga je om 10 uur naar bed? Dan slaap je waarschijnlijk 4:30, 5:30. Maar ik ga er wel thuis kijken, ga niet de kroeg in. Nee, want dan wordt het morgen wel een heel leuk radioprogramma misschien. Maar dat gaan we niet doen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat op gaat pakken.
2: Goedemorgen. Eindelijk koud weer.
0: Ja, zeker hè. Joni, of Loni, ik weet het niet. Gefeliciteerd met je gouden medaille, 50 meter rugslag. Jeetje, wat een prijs allemaal. Wat een overwinnende provincie hebben we toch.
3: Goedemorgen. Ik ben in het zonnige zuiden.
0: Oké.
3: Vanuit de Betuwe.
0: Oh.
3: En ik ga een hele leuke dag hebben bij het grootste kutbedrijf van Nederland. Oegema Limburg.
0: Wat nou weer?
3: En we gaan morgen lekker ziek zijn. Omdat we lekker voetballen gaan kijken.
0: Oké, nou, ik hoop niet dat ze luisteren.
4: Goedemorgen, Daniel van Q-Music.
0: Hallo, goedemorgen.
4: Ik wil de jongens van Vroeg Groenland de groetjes doen.
0: Ja.
4: En vooral Marco Fuchs.
0: Marco.
4: Vandaag is het weer een lekker weertje.
0: Ja.
4: Heerlijk klein beetje afgekoeld.
0: Ja.
4: En we kunnen weer heerlijk hekken gaan scheren.
0: Nou, dankjewel voor je bericht. Wacht even. We krijgen nog een opvolging.
3: Ik ben in het zonnige zuiden. Vanuit de Betuwe.
0: Oh, die hebben we net gehad. Dat is dan weer jammer. Mijn buurman heeft de vlag gisteravond al opgehangen voor komende nacht. Optimisten kennen we hier genoeg. Dat zegt de Yvonne. En 27 graden zag Briesje WK-wedstrijd. De zomer draait op volle toeren. Helemaal goed hoor. En of ik Femke succes kan wensen. Die heeft morgenochtend al om 8:00 een vergadering. En ik weet dat ze opblijft voor Oranje. Nou, heel spannend hoe dat gaat aflopen. Ervaringen horen we morgen wel. Hè? 8:15. Nieuwe minuut van Limburg. Oké, ik heb hier wat liggen. Het zijn weekendtickets voor een festival. En niet zomaar een festival. Q-Music Limburg heeft tickets voor... waar heb ik ze nou liggen? Oh ja, Stereo Sunday. Ik zou bijna vergeten. 2 weekendtickets voor Stereo Sunday. Maak je zo kans op.

0: Ray, Where's My Husband? Q-Music Limburg met zo Party Crasher Ed Sheeran. Je hoort Castle on the Hill. En ook Janice Blue komt eraan met een nieuwe track, Edge of Desire.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
4: Nu bij Coebloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coebloe-app.
5: Ja... Je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle hak, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Goedemorgen, dit is Q-Music Limburg en het nieuws van nu.nl.
5: Goedemorgen. Steeds minder mensen willen pleegouder worden. In een paar jaar tijd is het aantal met duizenden gedaald, schrijft de Telegraaf. Veel pleegouders stoppen er.

0: steeds meer op een bordje komt te liggen en daardoor melden zich ook minder nieuwe mensen. Daardoor moeten kinderen steeds langer wachten op een geschikte plek. 4 dagen na de zware aardbeving in Venezuela staan een vader en zoon levend onder de puin vandaan gehaald. Toch loopt ook het dodental nog altijd op. Inmiddels zijn er zeker 1450 mensen overleden. Nog altijd zijn er tienduizenden vermisten. Er is steeds meer hulp voor het land. Een Nederlands marineschip dat al in de buurt was, brengt nu water, eten en andere hulpgoederen. Op Curaçao samelen mensen spullen in, hoort de NOS.
1: Heel veel kleren, schoenen van mijn man, van mezelf. En binnenkort komen we speelgoed brengen, luiertjes, alles wat wij kunnen missen.
0: Ander positief nieuws. Een groot deel van het rampgebied heeft weer stroom, zegt de interim-president. Een waarschuwing voor morgen voor iedereen die online afslankprikken koopt. Weet wat je inspuit. Steeds meer mensen worden ziek doordat ze zelf afslankmiddelen bestellen en gebruiken. Buiten een arts om. Het aantal meldingen van vergiftiging stijgt en stijgt. Mensen zien op social media medicijnen die worden aangeprezen. Maar het gaat soms om goedjes die hier niet zijn goedgekeurd. En dan het WK voetbal. Gakpo kan spelen in de wedstrijd tegen Marokko, heeft bondscoach Koeman gezegd. Het zoontje van Gakpo overleed tijdens de zwangerschap, maar hij blijft op het WK. Vannacht om 3 uur speelt Oranje tegen Marokko in Monterrey. En dat betekent dat ook de Oranje dubbeldekker daar weer naartoe gereden is. De rit ging niet makkelijk, want het is heet.
2: Ik ben bijna net zo warm gelopen als de bus zelf. Dus we hebben onderweg moeten stoppen, omdat die bus eigenlijk kookte.
0: De Oranje-fans kunnen gerust zijn. Koeman zegt kansen te zien om Marokko te verslaan. En dan het weer van Weerplaza. Een dag met veel zon en wat wolken. In het zuidoosten kans op een bui. 21 tot 27 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg. Daniel Smulders.

0: muziek deze lente zo lekker. Nu ook weer. Het klinkt allemaal een beetje hetzelfde, maar het heeft heerlijk. Die summer vibe. Janice Blue was dat. De nieuwe track, Edge of Desire. Q-Music Limburg, goedemorgen. Het is 10:50 inmiddels.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Hey, waar is de top 40 update? Zie ik voorbij komen in de app van Q-Music Limburg. Nou, die is er niet. Nee, we zijn mee gestopt. Top 40 update. Top 40 hoor je iedere vrijdag vanaf 3 uur op Q-Music Limburg.
1: Daniel Smulders.
0: En de top 40 update, ja, die is er wel. Alleen gaan we niet meer op de radio doen. Nee, want we hebben het nieuws ook van uit je eigen provincie natuurlijk. Onder andere, misschien heb je meegekregen, het 25-jarige jubileum van Toverland verliep niet helemaal zonder problemen. Ja, bezoekers die klaagden over lange wachttijden bij de attracties en de horeca. Een uur in de rij staan voor eten en drinken was geen uitzondering. Het was ook nog eens bloedheet en heel veel noodweer, dus moesten buiten attracties sluiten. Daardoor werd het binnen extra druk. Toverland zegt, ja, klopt. Die klachten die erkennen we. We gaan even kijken hoe we hiermee om kunnen gaan. Maar ja, dat is lastig. Ondanks de kritiek spreekt het park van een memorabel en geslaagd jubileum-evenement. 25 uur waren ze open op de 25e verjaardag van Toverland. Maar ja, dat kun je van tevoren natuurlijk ook niet aanzien komen, dat het op de bloedheetste dag en bloedheetste nacht is in jaren. Dat was een beetje iets anders verlopen dan gedacht. Ik zag ook heel veel filmpjes voorbij komen. En dat vond ik ook wel weer lullig, want het zag eruit alsof er alleen maar zombies in het park waren. Ja, dat is midden in de nacht. Je bent ook een keer gaan slapen. Dus ja, dan hang je op een bankje onderuit. Ja, als het dan ook heel warm is, dan ziet het er allemaal heel dramatisch uit. Maar het was gewoon wel geslaagd. Dus dat dan weer wel. Ik heb tickets voor je als je wil. Deze week maak je er namelijk kans op. Q Music Limburg. Tickets voor een lekker evenement. Stereo Sunday. Het is dit weekend. Juliana Park in Venlo. Ik noem even wat namen. Donnie, Jody Benel. Robert van Hemert. Maar ook lekkere DJ's. Onder andere Bomberjack. Wat hebben we allemaal nog meer? Jason Payne. Dr. Ruthless. We hebben Sandersville. Sarah Phillips. Savoy. Smer. Dishokjes. Ja, het wordt echt één groot feest. Als je tickets wil, heb ik 2 weekendtickets voor je. Maar dan moet je het volgende doen. Even inspreken in de app van Q Music Limburg. Of via de WhatsApp is het eigenlijk. Spreek in je naam en schreeuw ja, ik wil. En heb ik 2 tickets voor je. Voor de eerste die dat nu doet voor Stereo Sunday. Op 3 en 4 juli op het Julianenpark in Venlo. Q-update komt er zo meteen aan. We houden je op de hoogte. Wat er allemaal gebeurt natuurlijk in je eigen provincie. Onder andere Drenkeling bij Elslo overleden. En Hartleerse bestuurders opnieuw betrapt. 11 keer zonder rijbewijs bij elkaar opgeteld. Details zo meteen. Hits van Alex Warren. En hier is No Doubt. Don't speak.

0: in Q Music Limburg. We hebben tickets voor Stereo Sunday deze week. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, even te schreeuwen. Ja, ik wil een Stereo Sunday. Nou, geen verrassing.
1: Ja, ik noem een Stereo Sunday. Ik ben Jamie uit Heerlen.
0: Heerlen. Altijd luisteren naar Q Music Limburg. Jamie, 2 weekend tickets voor jou. Morgen maak je er weer kans op. Dit is het nieuws van de afgelopen uren. Dit is de Q-update. Gisteravond is uit de Maas bij Elslo een overleden persoon gehaald. Het gaat om een 25-jarige man uit Hasselt die samen met vrienden verkoeling zocht in het water bij Maasmechelen. Volgens Belgische media zijn mogelijk verrast door een onderstroming. Hulpdiensten uit België en Nederland kwamen massaal in actie, maar konden zijn leven niet meer redden. De politie heeft in Heerlen en Urmond 2 automobilisten aangehouden die samen al 11 keer zijn betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. De bestuurder in Heerlen liep voor de 7e keer tegen de lampen, reed bovendien in een onverzekerde auto. In Urmond werd een man voor de 4e keer aangehouden. Hij testte daarnaast opnieuw positief op drugsgebruik. Beide voertuigen zijn in beslag genomen en de bestuurders moeten zich opnieuw voor de rechter verantwoorden. En de A2 bij IJsde en het Grondveld is deze week tijdens de nachtelijke uren op verschillende trajecten afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. De afsluitingen gelden telkens tussen 8 en 6. Weggebruikers moeten rekening houden met omleiding en extra reistijd, zowel richting Maastricht als richting Luik. En tot zover de Q Update.
2: Dit is Q Music.
0: Yes.
3: Teddy Swims.
2: Oh. En dit is Q Music.
3: Another and 54 Ultra.
0: Heb je hem al gehoord? Bruno Mars, een nieuwe track. Ex-alarmschrijf is On My Soul.

0: What You Didn't Break. Iets om over na te denken. Q Music Limburg hier, goedemorgen, deze zo. Oh, die lekkere grote hit van Samber. En lang niet meer gehoord, Adele.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
10: Mooi van Ethos.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20

0: zorgen. Niet in mijn wijk. Dat is het gevoel van veel mensen als het gaat om de komst van een asielzoekerscentrum. Blijkt uit onderzoek waar het AD over schrijft. Slechts 1 op de 11 mensen heeft de voorkeur voor opvang in de eigen buurt. In totaal zegt ongeveer 1/3 van de mensen tegen een AZC te zijn. Ook is 1/3 juist voorstander ervan. De rest is neutraal. Meer dan 800 kinderen wachten op dit moment op een pleeggezin omdat het thuis niet veilig voor ze is. Alleen wordt de wachtlijst volgens de Telegraaf maar niet korter, omdat er een groot tekort is aan pleegouders in ons land. Er ligt steeds meer op hun bordje, dus stoppen steeds meer pleegouders en komen er maar weinig bij. Daardoor duurt het zoeken naar een passende plek voor een kind steeds langer. Een grote reddingsactie in Oostenrijk. Daar worden zo'n 200 mensen met helikopters uit een berggebied gehaald in Tirol, waar ze vastzitten. Er zijn modderstromen, wegen zijn geblokkeerd en na flinke onweersbuien met regen en hagel. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of vermisten. Aankomende nacht is het erop of eronder op het WK. De eerste knock-outwedstrijd voor Oranje tegen Marokko. Vannacht gaf bondscoach Koeman een persconferentie. Hij zei onder meer dat hij het jammer vindt dat Nederland Marokko nu al tegenkomt op het WK, omdat het allebei toplanden zijn. Toch is hij vol vertrouwen dat Oranje kan winnen.
1: Het is een aanvallend team met individueel goede spelers. Maar zoals iedere elftal zijn er ook mindere punten. En zij geven ook ruimtes weg. Als dat gebeurt met onze kwaliteit, dan kunnen we dat ook erg afstraffen.
0: Nederland moet wel beter verdedigen, zei de bondscoach. In de groepsfase kregen ze 4 doelpunten tegen. De wedstrijd begint om 3:00 vannacht. Dan het weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, ook wat bewolking soms. 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten.
2: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Non-stop hits.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG-geregistreerde arts. Zo helpen

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Fijne verjaardag.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting, Cool haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
11: Luister naar Q Music Limburg.
12: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar €0,49. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Q Music Limburg nieuws.
17: Goedemorgen. Mensen die hun partner doden na langdurig huiselijk geweld moeten zwaarder kunnen worden gestraft. Dat wil het kabinet. Nu kan er maximaal 25 jaar cel worden gegeven als er geen sprake is van een vooropgezet plan. Dat moet 30 jaar of levenslang kunnen worden. Die straf is vergelijkbaar met de straf voor moord. Met het verhogen van de strafeisen hoopt het kabinet vrouwenmoord te voorkomen. Met helikopters worden mensen uit een berggebied in Oostenrijk gehaald, in Tirol. Het is daar noodweer geweest. Plensbuien hebben gezorgd voor modderstromen, waardoor zo'n 200 mensen als ratten in de val zitten. Een deel is inmiddels veilig. De rest wordt vandaag waarschijnlijk weggetakeld met heli's. Niemand zou gewond zijn geraakt. Afvallen met een prik. Het is razend populair, maar ook gevaarlijk. Er zijn steeds meer vergiftigingen. Vaak omdat mensen buiten de arts om de middelen regelen, ziet deze expert bij RTL.
18: Dan denk ik dat je daaruit mag concluderen dat de mensen die het zonder begeleiding gebruiken, het dus vaker verkeerd doen of er meer klachten door ervaren.
17: Mensen krijgen last van braken, diarree en drogen soms uit. En dan het WK. De Oranje Fanwalk in Mexico wordt enorm druk. Eerder liepen er al duizenden mensen mee, maar het kunnen er nu nog veel meer worden, zegt de KVB bij RTL.
19: Ik hoop eigenlijk morgen hier de grootste buiten Europa te gaan krijgen. We hebben nu steeds aantallen van de eerste 20, nu de laatste keer ruim 30.000 denk ik, mensen gehad. En verwachten we zeker over de 40 gaan, misschien wel naar de 50.
17: Supporters lopen de fanwalk voor de wedstrijd tegen Marokko. Die is komende nacht om 3 uur Nederlandse tijd. En dan het weer van Weerplaza. Vrij zonnig en zomers. 21 tot 27 graden.
20: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen.
21: Kubota Minigraver. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
22: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
23: Win jij de allerlaatste tickets?
22: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.

0: the end.
1: Q Music. Foute uur. Dit is het Foute Uur. Non-stop.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/

0: morgen, Lidl.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
0: Doei doei!
1: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt...

0: ICT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
4: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
5: Yes!
6: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
11: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
13: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue.

0: Goedemorgen. De politie staat op scherp nu Nederland en Marokko komende nacht tegen elkaar voetballen op het WK. Een van die twee ploegen gaat door. In Den Haag, waar fans van beide ploegen worden verwacht, komen op drukke plekken extra veiligheidscamera's. Dat schrijft Omroep West. Deze fans bij Hart van Nederland hopen dat het gewoon gezellig blijft.
1: Het is gewoon een soort feestdag. Marokko-Nederland.
2: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest vandaag.
1: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
2: Ik ga ook op tijd naar huis vandaag, zodat ik fit ben voor de wedstrijd. Alsof ik zelf moet spelen.
0: Aftrap Nederland-Marokko is vannacht om 3:00. Het kabinet wil iets doen tegen geweld achter de voordeur. Rechters zouden zwaardere straffen moeten kunnen uitdelen als iemand zijn of haar partner doodt na een lange tijd van huiselijk geweld. Niet maximaal 25 jaar cel, maar 30 of levenslang. 4 dagen na de zware aardbeving in Venezuela zijn een vader en zoon levend gered uit het puin. Toch loopt het dodental harder op. Die staat nu zeker op 1450. En er zijn nog altijd tienduizenden mensen vermist. Een Nederlands team helpt met zoeken en geeft bij de NOS een update.
3: Tot nu toe vooral heel veel verkend en plekken gecheckt en afgevinkt waar we niks konden vinden, waar onze honden bijvoorbeeld niet aansloegen. En op dit moment hebben wij 2 teams die bezig zijn bij een plek waar mogelijk nog 5 mensen zitten waar nog contact mee is geweest.
0: En een marineschip van ons land dat al in de buurt van Venezuela was, is onderweg met water, eten en andere hulpgoederen. Terug naar het WK voetbal. Nog een Nederlander mag aan de bak. Scheidsrechter Danny Makkely. Hij mag nog even blijven. Hij mag van Wereldvoetbalbond FIFA Frankrijk-Zweden fluiten morgenavond. Het is voor Makkely zijn 3e wedstrijd dit WK. En dan het weer van Weerplaza. Veel zon en ook stapelwolken. 21 tot 27 graden. Morgen lijkt op vandaag.

0: Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch

0: krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
2: Play.
3: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
2: Lekker hoor.
3: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
2: Doei.
3: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
2: Yes.
3: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
2: Hamster.
4: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Q-Music Limburg.
13: Goedemiddag. Dik 413.000. Zoveel bliksemflitsen zijn er zaterdagnacht in ons land geweest, zegt het KNMI nu tegen RTL Nieuws. Dat is uniek, zoveel flitsen. Het zorgt ook voor veel problemen. Op meerdere plekken heeft het onweer voor schade gezorgd. Problemen op het spoor. Er rijden de rest van de dag geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Dat meldt Rijnmond. Er is een stroomstoring. Die is ontstaan door een brand in honderden kabels bij het spoor. 5 treinen kwamen ook stil te staan. Die zijn inmiddels weggehaald. Een grote reddingsactie in Oostenrijk. Daar worden in Tirol meerdere toeristen geëvacueerd. Ook daar was noodweer. Er waren zware onweersbuien, modderstromen. 200 mensen kwamen vast te zitten. En met onder meer legerhelikopters worden mensen weggehaald. En oranje aanvaller Cody Gakpo kan vanavond gewoon spelen tegen Marokko. Hij en zijn vriendin verloren afgelopen week hun kindje tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo is er klaar voor, zegt bondscoach Koeman.
14: Getuigd van volwassenheid. Dat hij daar op zijn manier met de familie mee omgaat. Dus hij is ook klaar om te spelen. En we zijn als steun geweest. Waar we konden zijn, ook de spelers.
13: 3:00 PM, dan is Nederland tegen Marokko. De winnaar gaat door, de verliezer naar huis. Het weer nog van Weerplaza. Veel zon vandaag. Al is er vanmiddag ook wat bewolking. 21 tot 27 graden. Morgen verandert er weinig.
15: Je luistert naar Q-Music Limburg.
16: Non-stop hits.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.

0: je toch niet liggen? Lidl.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop hits.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Q-Music Limburg, nieuws. 1 uur.
10: Goedemiddag. Het noodweer van afgelopen weekend heeft voor meer schade gezorgd dan gedacht, dat schrijft het AD. Er werd rekening gehouden met tonnen aan schade, maar het gaat inmiddels al om meer dan €1 miljoen. Er is vooral veel schade aan auto's door grote hagelstenen. En deze vrouw die Omroep Flevoland sprak, had haar auto net op tijd binnengezet.
11: Wat een hele goede zet is geweest. Ja, en toen ging het los. Nou, dan weet je niet wat je meemaakt. Ijsblokken van 6 centimeter doorsnee.
10: De grote verzekeraars hebben alles bij elkaar al 2600 meldingen gekregen. In Maastricht is een man opgepakt die mogelijk kinderporno heeft verspreid. Het meldt justitie. Verdachte is een man van 25. Hij kwam in beeld tijdens het onderzoek naar een andere verdachte. In dat onderzoek zijn inmiddels bijna 50.000 beelden onderzocht. De problemen op het spoor rondom Rotterdam gaan nog de hele dag duren, dan denkt ProRail. Er is een stroomstoring, daardoor rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Advies is, mocht je op pad gaan, check dan even je reisapp. En door het hele land moeten honderden leerlingen een eindexamen inhalen. Het gaat om leerlingen van het speciaal onderwijs. Vrijdag zouden ze een mondeling eindexamen hebben. Maar dat ging niet door, het was namelijk veel te warm. Wanneer ze worden ingehaald, dat is nog niet bekend. Het weer nog van Weerplaza, ja, die warmte is wel weggetrokken. Wel veel zon vandaag, al is er vanmiddag ook wat bewolking. Het wordt 21 tot 27 graden. En morgen verandert er weinig.
12: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
13: Kercher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Non-stop hits.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, 1-literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
5: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: En we gaan

0: heerlijke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie!
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor!
4: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé!
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes!
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster!
5: Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Non-stop hits.
7: Quiero que estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
8: Oh, nu al zin in zaterdag.
7: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
13: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: De scherpste zomerdeals? Ja... Dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
16: Fijne verjaardag.
17: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Q Music Limburg nieuws 2:00.
19: Goedemiddag. Meerdere grote steden bereiden zich voor op Nederland tegen Marokko. Vannacht is die 16e finale. In Amsterdam, Utrecht en Rotterdam houdt de politie de boel in de gaten. In Den Haag worden extra beveiligingscamera's neergezet. Deze fans bij Hart van Nederland hopen dat het gewoon gezellig blijft.
20: Het is gewoon een soort feestdag. Marokko-Nederland.
21: Ik ben Nederlander en Marokkaan, dus voor mij is sowieso feest vandaag.
20: Volgende dag zijn we gewoon voor de winnaar.
21: Ik ga ook op tijd naar huis vandaag, zodat ik fit ben voor de wedstrijd. Alsof ik zelf moet spelen.
19: Ja, 3:00 vannacht, dan begint Nederland tegen Marokko. Gevangenispersoneel mag straks zelf drones uit de lucht schieten die te dicht in de buurt komen. Er komen nieuwe regels, zodat ze niet meer op de politie hoeven te wachten. Rondom gevangenissen worden steeds vaker drones gezien. Criminelen proberen er telefoons, wapens of drugs mee naar binnen te smokkelen. Het noodweer van afgelopen weekend heeft voor meer schade gezorgd dan gedacht. Er werd rekening gehouden met tonnen aan schade, maar het gaat inmiddels al om meer dan €1 miljoen, zegt het AD. Er is dan vooral veel schade aan auto's door hagelstenen, ziet ook deze automonteur.
22: De barsten en de deuken zitten erin. Het hele dorp heeft het gehad. En ik word plat gebeld. Ja, wat is er aan te doen? Niks. Overal is schade.
19: Pastoren bij Omroep Flevoland, bij verzekeraars zijn na het noodweer duizenden meldingen binnengekomen. En naast al die hagelstenen heeft het ook flinke onweer natuurlijk. En er zijn zaterdagnacht dik 413.000 bliksemflitsen in ons land geweest. Blijkt uit de nieuwste cijfers van het KNMI, schrijft RTL Nieuws. Het is uniek dat er zoveel flitsen zijn. Volgens experts gebeurt het normaal gesproken alleen in landen dicht bij de Evenaar of in Amerika. Het weer nog van Weerplaza. Zon, wolken, 22 tot 27 graden. En morgen krijgen we een beetje hetzelfde.
23: Het weerbericht wordt mogelijk gemaakt door Nieuw Absproek Bronschoen Wonen. Q-music.
18: Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop hits.

0: samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
1: Als je Vodafone Mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: besparen.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
11: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
12: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
11: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Nummer 1 in de top 10 dingen die het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
21: Je luistert naar Q Music Limburg.
22: Non-stop hits.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: I am Vaiana of Motunui.
4: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: The ocean chose you.
4: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
7: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Cool haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
13: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
12: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
14: Q-Music Limburg.
15: Goedemiddag. In Duitsland zijn in de buurt van een jongerencentrum 5 mensen doodgeschoten, meldt de Duitse politie. De schietpartij was in Stade, een stadje vlakbij Hamburg. Verder is er nog veel onduidelijk. Wel weten we dat een man is opgepakt. De hoogste baas van de politie in Zeeland is op non-actief gezet. Er loopt een onderzoek. Waar dat over gaat is niet bekend. De man werkte al 20 jaar bij de politie en was sinds 1,5 jaar de chef. Misschien dat je ze ook al hebt zien ronddrijven. Dode vissen zijn er nu een stuk meer, zeggen de waterschappen. Komt onder meer door de hitte van afgelopen week. Water is opgewarmd en daardoor zit er minder zuurstof in. Er wordt nu geprobeerd zoveel mogelijk vissen nog te redden. En nog precies 12 uur, dan is het in Monterrey in Mexico, Nederland tegen Marokko. En als het aan de gouverneur van die stad ligt, dan wint Nederland die wedstrijd. Hij heeft er namelijk geld op ingezet, zegt hij tegen RTL.
16: I hope we win, because I betted my salary that Netherlands was gonna win.
15: Hij hoopt vooral op een groot feest. En dat gaat er ook wel komen. Om 8 uur vanavond is de Oranje Mars naar het stadion. En om 3 uur vannacht, dan begint de wedstrijd. Het weer nog van Weerplaza, zon en wolken. 22 tot 27 graden. En morgen krijgen we een beetje hetzelfde.
17: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
17: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
19: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
20: Je luistert naar Q Music Limburg.
21: Non-stop hits.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop hits.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kärger K2 Home voor slechts 84,99. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
11: The stories are true.
12: The story has just begun.
13: Disney's Vaiana, kom tot leven.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: Are you ready to be the hero?
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
10: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
17: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
16: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
13: Q-Music Limburg, nieuws, 4 uur.
18: Goedemiddag. Er is nog veel onduidelijk na de schietpartij in Stade, een stad vlakbij Hamburg. 5 mensen zijn om het leven gekomen. En ook zijn er meerdere mensen gewond geraakt, waarvan sommigen er slecht aan toe zijn. De schietpartij was vlakbij een jongerencentrum. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Ons leger krijgt de komende jaren veel meer onbemande systemen. Deze nieuwe vorm van wapens wordt zelfs de norm, zegt defensieminister Jesselgus bij de NOS.
19: Heel erg inzetten op bijvoorbeeld onbemenste systemen zoals drones. Inzet op digitalisering, of dat nou is cyber, ruimte. Dat we daar echt veel meer data uithalen voor onze krijgsmacht.
18: Volgens Jesselgus moet ons leger sneller en slimmer worden om alle moderne dreigingen aan te kunnen. Bij het Rode Kruis is in een paar dagen tijd ruim 9 ton gedoneerd voor hulp aan Venezuela. De hulporganisatie opende eind vorige week Giro 5125. Dat gebeurde na de dodelijke aardbeving in het land. Bijna 1500 mensen kwamen om. En honderden leerlingen in het speciaal onderwijs moeten hun eindexamens inhalen. Die waren eigenlijk afgelopen vrijdag, maar door de extreme hitte gingen ze toen niet door. Ongeveer 700 jongeren zijn nu de dupe. Het is onduidelijk wanneer de eindexamens worden ingehaald. Dan nog het weer van Weerplaza, zon en wolken. Het is 21 graden in het noorden tot 27 graden in het zuiden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen zijn er veel wolken. De temperatuur blijft hetzelfde.
13: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
20: Win jij de allerlaatste tickets?
13: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
11: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer. Here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
11: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
16: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep. 89 cent. Ja, echt.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
21: Eindelijk. De beste EV's van Kia. Nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie. Ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
24: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
25: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
26: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
25: Voor pallets van 100 kilo?
26: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
27: Tijd voor gesponsorde vacatures.
24: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Q-Music Limburg, nieuws. 5 uur.
14: Goedemiddag. Na ruim 100 jaar keren de Olympische Spelen weer een beetje terug naar ons land. Over 4 jaar wordt het Olympisch schaatstoernooi gehouden in Tialf in Heerenveen. Dat is nu officieel bevestigd door NOC-NSF. De rest van de winterspelen wordt gehouden in de Franse Alpen. Toch anders dan anders, zegt schaatster Marijke Groenewoud.
15: Het is een beetje dubbel misschien. Aan de ene kant wil je graag de Spelen allemaal, alle sporten een beetje bij elkaar. Een Olympisch dorp, dat is natuurlijk iets bijzonders. Aan de andere kant, schaatsen in Tialf is natuurlijk ook heel mooi. Dus ja, een beetje van twee kanten, is een beetje dubbel. Ik kan bijna zover dat ik ook wel thuis kan slapen, maar dan heb je helemaal niet het gevoel, denk ik, van Olympische Spelen.
14: Tialf kwam in beeld omdat in Frankrijk geen geschikte ijsbaan is. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel meldingen over de hitte binnengekomen van Schiphol-personeel. Zo moesten mensen veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen er airco's uit. De FNV wil nu dat Schiphol met een hitteprotocol komt met regels over bijvoorbeeld extra pauzes. Nog veel vragen na de schietpartij in het noorden van Duitsland, in Stade, een stad vlakbij Hamburg. De schietpartij was vlakbij een jongerencentrum. Er zijn 5 mensen omgekomen en meerdere mensen raakten gewond, waarvan sommigen ernstig. Er zijn 2 verdachten opgepakt. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Ze mogen veel kroegen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht 1 groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En dan nog het weer van Weerplaza. Een beetje bewolking, maar verder is het zonnig en 22 tot 27 graden. Morgen krijgt het westen iets meer bewolking, maar verder ook dan zon en zomerse temperaturen.
16: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
18: Win jij de allerlaatste tickets?
17: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
19: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
20: Non-stop hits.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is die last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrije vakanties.
3: Toyota Mania duurt nog maar 2 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
7: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
8: e-boekhouden.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elk

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi,
6: hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
3: Hakje dag!
7: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
8: kozijnen. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop hits.

0: Met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
10: Het is weer bijna zover. Extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag MCO Beauty Make-up 50% korting. Koel haarverzorging 3 voor €10. En nog veel meer dagdeals.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Boekeloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
3: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
8: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
9: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
8: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
9: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
12: Goedenavond. De Olympische Winterspelen komen naar Nederland. De Winterspelen zijn over 4 jaar in de Franse Alpen. Maar omdat daar geen goede schaatsbaan is, is voor dat onderdeel gekozen voor Tialf in Heerenveen. Het is voor het eerst in ruim 100 jaar dat de Spelen naar ons land komen. Ons leger krijgt de komende jaren veel meer onbemande systemen. Deze nieuwe vorm van wapens wordt zelfs de norm, zegt defensieminister Jessokus bij de NOS.
13: Heel erg inzetten op bijvoorbeeld onbemenste systemen zoals drones. Inzet op digitalisering, of dat nou is cyber, ruimte. Dat we daar echt veel meer data uithalen voor onze krijgsmacht.
12: Volgens Jessokus moet ons leger sneller en slimmer worden om alle moderne dreigingen aan te kunnen. Bij de schietpartij in de Duitse Stade, vlakbij Hamburg, is nog iemand omgekomen. Daarmee staat het dodental nu op 6. De schietpartij was vlakbij een jongerencentrum. Er zijn 2 verdachten opgepakt. En de grote steden zijn klaar voor de wedstrijd Nederland-Marokko vannacht. Veel kroegen mogen langer open blijven. De gemeenten hopen vooral dat het vannacht 1 groot feest wordt, maar zijn ook voorbereid op ongeregeldheden. Zo zijn er in Den Haag extra camera's opgehangen. En ook in Mexico, waar de wedstrijd is, zijn de oranje supporters er klaar voor.
14: Ze komen in de flow, dus dat gaat goed. Dat gaat goed.
15: Ja, ik denk dat de kwartfinale wel heel lastig wordt, want dan kom je maar ook tegen Frankrijk en daarna Spanje. Ik hoop echt de finale, want ik wil het gewoon 1 keer in mijn leven meemaken, ook bij een finale bij me.
12: Als bij de Telegraaf, de wedstrijd van Oranje begint om 3 uur vannacht. En dan nog het weer van Weerplaza. Beetje bewolking, maar verder is het zonnig en 22 tot 27 graden. Morgen krijgt het westen iets meer bewolking, maar verder ook dan zon en zomerse temperaturen.
0: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl. Unleash your energy.
16: Het festival Stereo Sunday is back again.

0: music. Maximum summer.
1: What?

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
8: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
11: Yes!
12: It's play!
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop, weet wat te doen.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
17: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
22: Non-stop hits.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: jij kunt besparen. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: De hete zomer. Crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20...

0: Goedenavond. Het gaat nog maanden duren voor er meer duidelijkheid komt over Moerdijk. Dat zegt klimaatstaatssecretaris Debat. Het Brabantse dorp moet mogelijk weg voor industrie. Maar er wordt onderzocht of een deel van het dorp kan blijven. Maar dat heeft tijd nodig, zegt Debat. Bewoners van Moerdijk zeiden eerder al enorm in onzekerheid te zitten, hoorde RTL.
1: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
2: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar er ook gewoon heel veel stress van.
3: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
0: De gemeente heeft afgesproken dat inwoners van het dorp ook volgend jaar hun huis nog aan de gemeente kunnen verkopen als ze willen verhuizen. Er is meer bekend over de vermiste shorttracker Sven Roes. Hij is sinds dit weekend spoorloos. De politie denkt dat hij naar het buitenland is vertrokken. De auto waarin de shorttracker reed is namelijk gevonden op een parkeerplaats op Schiphol. Afgelopen weekend werd Roes als vermist opgegeven nadat er geen contact meer met hem was. Het dodental na de schietpartij in Duitsland loopt op. 6 mensen zijn nu omgekomen nadat er werd geschoten in een jongerencentrum. Het gebeurde in Stade, een stad vlakbij Hamburg. Meerdere mensen raakten gewond, waarvan sommigen ernstig. Er zijn 2 verdachten opgepakt. En hooikoorts komt niet alleen voor bij mensen, ook steeds meer dieren hebben er last van. Uit nieuw onderzoek blijkt dat afgelopen jaar 15.000 huisdieren in ons land positief zijn getest op hooikoorts. Zo'n 1 op de 7 honden heeft klachten, bij katten is dit 1 op de 8. Klachten zijn bijvoorbeeld overmatig krabben, likken of wassen van de huid. Toch zien veel baasjes deze klachten bij hun dieren over het hoofd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog, koelt af naar 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen is er veel wolken. Het wordt morgen 21 tot 27 graden.
4: Stiel Gazonmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten. Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
4: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
6: Hey, baas van een busje, mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Doe de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop hits.

0: gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
1: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skin Food. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
3: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
5: eboekhouden.nl. Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf 2000 euro... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
6: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
8: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, €1. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
11: Boeie!
12: Alle hak, tweede gratis.
11: Lekker hoor!
12: Alle Iglo Fish Cuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
11: Zoé!
12: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
11: Yes!
12: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster!
13: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt. En kom naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
16: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.

0: is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
2: Goedenavond. In de grote steden worden de puntjes op de i gezet. Vannacht is de WK-kraker tussen Nederland en Marokko. Veel kroegen mogen er langer open blijven. En op sommige plekken worden extra tenten geplaatst. Zoals in Hengelo, waar ze op veel fans hopen.
3: Ja, het is natuurlijk moeilijk, hè, want het is 3 uur 's nachts. Veel mensen gaan of eerst nog even slapen of gaan direct door naar het werk. Maar we verwachten wel tussen de 1000 en 1500 man.
2: Was bij de NOS. Duizenden fans van Oranje vieren nu feest in de Mexicaanse stad Monterrey, waar straks de wedstrijd is. Daar begint nu de bekende Oranje Mars met de Oranje Bus. In Groningen is opnieuw de man opgepakt die zich voordeed als nepambulancebroeder. Volgens RTV Noord is hij nu opgepakt voor fraude en het hebben van verslavende pijnstillers. De man werd eerder dit jaar veroordeeld tot bijna een half jaar cel. Hij deed zich voor als ambulancebroeder terwijl hij dit niet was. De man ging in hoger beroep en die zaak loopt nog. Na ruim 100 jaar keren de Olympische Spelen weer een beetje terug naar ons land. Over 4 jaar wordt het Olympisch schaatstoernooi gehouden in Tialf in Heerenveen. De rest van de winterspelen wordt gehouden in de Franse Alpen. Nederlandse topschaatsers reageren met gemengde gevoelens, zoals Marijke Groenwoud.
4: Het is een beetje dubbel misschien. Aan de ene kant wil je graag de Spelen allemaal, alle sporten een beetje bij elkaar. En een Olympisch dorp, dat is natuurlijk iets bijzonders. Aan de andere kant, schaatsen in Tialf is natuurlijk ook heel mooi. Dus ja, een beetje van twee kanten, is een beetje dubbel. Ik kan bijna zover dat ik ook wel thuis kan slapen, maar dan heb je helemaal niet het gevoel, denk ik, van Olympische Spelen.
2: Tialf kwam in beeld omdat in Frankrijk geen geschikte ijsbaan is. En de film over het leven van Michael Jackson is een wereldwijd succes. De biopic heeft al ruim 857 miljoen euro opgebracht en is daarmee de succesvolste film over iemands leven ooit. En daarmee verbreken twee records. Eerst dat van Bohemian Rhapsody als grootste muziekfilm over een artiest. En nu ook dat van Oppenheimer als succesvolste biopic. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 13 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in het westen wat bewolking. En dat bij 21 tot 27 graden.
5: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Thermaalbad Arsen. Heerlijk ontspannen in warm thermaal water.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Non-stop hits.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
5: Play.
6: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
5: Doei.
6: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
5: Yes.
6: En de leukste Hamster zomer items vanaf 99 cent.
5: Hamster!
7: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
12: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Het is weer bijna zover, extra goedkoop dag bij Kruidvat. Alleen komende woensdag, MCO Beauty Make-up 50% korting, Goel haarverzorging 3 voor 10 euro en nog veel meer dagdeals.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
18: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
19: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
20: Ja, mooie wasmachine doet dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
22: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Je luistert naar Q Music Limburg.
25: Non-stop hits.

0: 78 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
8: Gaat 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
11: Oh, wat een goal! Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
19: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
16: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
20: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen. Dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Vlieg binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
23: Q-Music Limburg, nieuws, 9 uur.
24: Goedenavond. Er is meer bekend over de schietpartij in Duitsland vandaag. In Stade, een stad bij Hamburg, werd vanmiddag geschoten in een jeugdinrichting. 6 medewerkers kwamen daarbij om het leven. De schutter zou een man van 45 zijn, meldt het AD. De oorzaak zou een conflict zijn over de voogdij van zijn kind. De man is opgepakt. Er is nog een verdachte. Wie dat is, is niet bekend. Een flinke brand in een portiekwoning in Den Haag vanmiddag. Daarbij zijn zeker 5 honden om het leven gekomen. In het pand waren ook meerdere katten, maar het is niet bekend of die het wel hebben gered. 2 bewoners van het huis raakten niet gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Bij vakbond FNV zijn de afgelopen dagen veel meldingen over de hitte binnengekomen van Schiphol-medewerkers. Zo moesten mensen veel te lang achter elkaar in de hitte werken en vielen er airco's uit. De FNV wil nu dat Schiphol met een hitteprotocol komt, met regels over bijvoorbeeld extra pauzes. En doorhalen, je wekker zetten of toch terugkijken. Vannacht om 3 uur is de WK-kraker tussen Nederland en Marokko in Mexico. En waarschijnlijk is het een vraag die je jezelf en anderen hebt gesteld vandaag. Ga je zo laat nog kijken? De NOS vroeg het op straat.
0: Wij gaan voorslapen. 9 uur is de planning. Dan 2:30 eruit. En dan voetbal kijken, uiteraard.
1: Oeh, nee, ik ga niet kijken. Ik moet morgenochtend helaas vroeg werken. En ja, dat vind ik toch wel net iets te laat.
0: Nee, ik kijk nooit naar voetbal.
24: Nou, als jij dat wel doet en je wilt kijken, dan raden slaapexperts aan om van tevoren toch eventjes op 1 oor te gaan, zodat je morgen niet helemaal gebroken bent. Het beste is rond dit tijdstip.
0: Het eerste stuk van de nacht heb je diepe slaap, heb je droomslaap. Als je dat al 4-5 uurtjes hebt. En dan misschien nog die 2 uurtjes na de wedstrijd. Dan kom je morgen best aardig, denk ik, de dag door.
24: Als bij de NOS. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar 13 graden. Morgen is er af en toe zon. Vooral in het westen zijn er veel wolken. Het wordt morgen dan 21 tot 27 graden.
2: Frisse groentechniek. Al 70 jaar het beste voor buiten.
23: Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop hits.

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: Potjespel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3+3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar dansles, naar de woningbouw.
4: Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey, doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
7: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Je luistert naar Q Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
11: Find your joy met de last-minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy

0: niet liggen. Lidl.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen

0: jouw WK-deals.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Q-Music Limburg. Nieuws. 10 uur.
3: Goedenavond. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden. Dat meldt ProRail. Honderden kabels moeten worden vervangen na een brand vandaag. En dat duurt langer dan gedacht. Er worden komende dagen bussen ingezet. Hoe de brand is ontstaan, weten we niet. Het gaat nog maanden duren voor meer duidelijkheid komt over Moerdijk. Het Brabantse dorp moet mogelijk weg voor industrie. Maar er wordt onderzocht of een deel van het dorp kan blijven. Maar dat heeft tijd nodig, zei staatssecretaris Debat. Bewoners van Moerdijk zeiden eerder al bij RTL enorm in onzekerheid te zitten.
4: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
5: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar ook gewoon heel veel stress van.
6: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
3: De gemeente heeft afgesproken dat inwoners van het dorp ook volgend jaar hun huis nog aan de gemeente kunnen verkopen als ze willen verhuizen. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela blijft oplopen. Het zijn er nu ruim 1700. Dat zijn er bijna 300 meer dan de laatste update eergisteren. Duizenden mensen zijn gewond en bijna 16.000 mensen zijn dakloos geraakt. Zowel Nederland als Aruba hebben hulp gestuurd. En dan het WK voetbal. Ja, dat het spannend wordt vannacht, dat is duidelijk. Nederland-Marokko. Vannacht om 3:00 in het Mexicaanse Monterrey. Marokko is een heel lastige tegenstander dat ook nog eens in vorm is dit WK. Toch zijn er kansen voor Oranje, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
7: Marokko speelde jarenlang extreem verdedigend. Maar sinds een paar maanden hebben ze een nieuwe bondscoach en is het allemaal wat aanvallender geworden. En dat is wel lekker voor Oranje, want wij hebben snelle aanvallers. Geef je Malen, Summerville en Gakpo ruimte, dan kunnen ze toeslaan.
3: En ook deze Oranje fans die erbij zijn in Mexico hebben hoop.
8: We blijven tot de finale in principe, dus ja, als ze dat halen natuurlijk.
9: In 2014 dachten we ook, het kan niet goed komen, maar toch het vertrouwen erin houden.
3: Was bij de Telegraaf en eerder vanavond kwamen Brazilië en Japan in actie. Brazilië is door naar de achtste finale van het toernooi. Er werd vanavond dus gewonnen van Japan. Diep in blessuretijd werd het winnende doelpunt gemaakt. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in het westen veel bewolking. Het wordt dan 21 tot 27 graden.
0: Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Non-stop hits.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
5: Mooi van Ethos.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal, alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
14: Zomer bij Trend Hopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
15: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
14: Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
21: Je luistert naar Q Music Limburg.
22: Non-stop hits.

0: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Hey, jij daar.
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
13: Hak je dag!
14: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
16: Goedenavond. Tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen van Rotterdam naar het zuiden, dat meldt ProRail. Honderden kabels moeten worden vervangen na een brand vanochtend. En dat duurt langer dan gedacht. Er worden komende dagen bussen ingezet tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Er is een nieuwe tijdelijke opvangplek voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Dat is in Nieuwe Pekela, dat ook in Groningen ligt. Daar zijn de komende 3 maanden 80 bedden beschikbaar in een pand. 2 jaar geleden werden daar ook al asielzoekers opgevangen. Er is meer bekend over de schietpartij in Duitsland vandaag. In Stade, een stad bij Hamburg, werd vanmiddag geschoten in een jeugdzorginrichting. Daar worden vrouwen met kinderen opgevangen. De schutter, een man van 45, zou een conflict hebben gehad over de voogdij van zijn dochter. Bij de schietpartij kwamen 6 mensen om het leven. De man is opgepakt. Er is nog een verdachte. Wie dat is, is niet bekend. Ja, en nog precies 4 uur en dan is het in Monterrey, in Mexico, Nederland tegen Marokko. En als het aan deze fans ligt, is het toernooi van Oranje nog lang niet voorbij.
17: Ze komen in de flow, dus dat gaat goed. Dat gaat goed.
18: Ja, ik denk dat de kwartfinale wel heel lastig wordt, want dan kom je maar ook tegen Frankrijk en daarna Spanje. Ik hoop echt de finale, want ik wil het gewoon 1 keer in mijn leven meemaken, ook bij een finale bij me.
16: Pas bij de Telegraaf. Ja, midden in de nacht voetbal kijken. Het is in ieder geval een stuk koeler dan afgelopen dagen. In Mexico is het wel zweten, maar de sfeer zit erin.
19: Onhoudbaar bijna, maar ik heb gehoord in Nederland ook. Dus,
17: gewoon instelling en lang leven, de lol en feest en gewoon genieten.
18: Ja, het is echt heel warm. Ja, ja, vanmiddag nog warmer en met die oranje mars, het wordt echt killing. Maar goed, het is het waard.
16: 3:00 vannacht, dan begint de wedstrijd. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in het westen veel bewolking. En dat bij 21 tot 27 graden.
15: Je luistert naar Q Music Limburg.
3: Non-stop hits.

0: bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
0: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop hits.

0: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
6: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
10: Goedenacht. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten, maar hebben het wel iets aangepast. Ze vinden dat partijen zonder leden, zoals nu de PVV, moeten worden uitgesloten van de verkiezingen. Maar in het aangepaste voorstel kan die sanctie pas 5 jaar na invoering van de wet worden opgelegd. Er is meer bekend over de man die vanmiddag in een Duitse jeugdinstelling 6 medewerkers doodschoot. Hij is de vader van een baby die daar zou worden ondergebracht. Ook de moeder zou daar gaan wonen. De man had een conflict over de voogdij. Daar zou hij vanmiddag met medewerkers van de instelling over praten. Tegenslag voor elektronica-bedrijf Apple, want er zijn foto's uitgelekt van de nieuwste iPhone die na de zomer pas in de winkel ligt. De cybercriminelen hebben het ontwerp ook te pakken gekregen en op het dark web gezet. Het is belangrijke informatie voor concurrenten en mensen die telefoons namaken. En op het tennistoernooi van Wimbledon is de partij van Jesper de Jong stilgelegd. Het werd in Londen te donker om nog verder te spelen tegen de Australiër Rinki Hijikata. Morgen gaat de partij weer verder bij een stand van 1-1 in sets. Botik van de Zandschulp is op Wimbledon al wel zeker van de tweede ronde. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 14. Morgen een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Je luistert naar Q-Music Limburg.
11: Non-stop hits.

0: Goeienacht. In Monaco is een rugzak met een bom erin ontploft. 3 mensen raakten gewond, leden van een rijke Oekraïense familie. 2 zijn in levensgevaar. Op bewakingsbeelden is te zien hoe iemand een rugzak achterlaat in de hal van een gebouw en doorloopt. Even later is een explosie. Zo gaan om een gerichte aanslag. Bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is vanavond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Voor een ziek familielid zorgen, terwijl je ook nog een baan hebt, kan soms te veel worden. En als werkende mantelzorgers aanspraak willen maken op beschikbare regelingen, lopen ze aan tegen administratieve rompslomp, zegt planbureau SCP. Dat vindt dat werkgevers, zorgorganisaties en de overheid beter moeten samenwerken. En het is aftellen geblazen naar de WK-kraker Nederland-Marokko, die straks om 3 uur begint in de Mexicaanse stad Monterrey. Oranje-fans in Mexico vieren intussen al feest. Duizenden mensen liepen mee in de mars met de bekende Oranjebus. De winnaar van Nederland-Marokko speelt in de 8e finales tegen Canada. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hits.

0: Goeienacht. Een grote verrassing op het WK voetbal. Duitsland is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen. De Duitsers misten er 3 en dat waren er te veel. Daarom gaat niet Duitsland, maar Paraguay naar de 8e finale. Over een uur begint Nederland-Marokko. In Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een rijke Oekraïense zakenman en zijn gezin. Hij en zijn vrouw zouden er slecht aan toe zijn. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel iets aangepast. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.
2: Non-stop hit.